0: Ja,
1: dat
0: ja?
1: Dat weet je dat ook wel. Nog met geen dingen kan je in een relatie. Kan jij niet.